0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de BTW-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de BTW-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: Bureau.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien, heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vooruit heeft een voorstel gelanceerd in het Vlaams parlement om schoolomgevingen veiliger te maken. Uit de meest recente cijfers van 2024 blijkt dat het aantal ongevallen op die plaats is toegenomen in Vlaams-Brabant. De partij wil nu schoolomgevingen beter in kaart laten brengen, onder meer met een bevraging bij ouders en leerkrachten. 122 ongevallen gebeurden er in 2024 in Vlaams-Brabant in een straal van 100 meter rond een school met minstens één voertuig en één gewonde. Dat waren er 8 meer dan in 2023. Daarom organiseert Vlaams parlementslid en schepen in Leuven-Bieke Verlinde een bevraging voor alle inwoners van Vlaams-Brabant terug te vinden op de website van de provincie. Het Sint-Rudo ziekenhuis in Sint-Truiden heeft een nieuwe generatie CT-scanner in gebruik en is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. De zogenaamde photon counting CT maakt scherpere beelden van het lichaam met mogelijk minder straling en minder contrastvloeistof. De nieuwe CT-scanner volgt een heel ander principe dan een klassiek exemplaar dat röntgenstralen gebruikt om beelden van het lichaam te maken. De nieuwe technologie registreert afzonderlijke röntgenfotonen en ook hun energie, zo zeggen de artsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
4: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is het dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11:00 brengt minister-president Dilies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor. En we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
4: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt het dark web. Dat staat vol met duistere diensten.
3: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Jort CD&V vicepremier Vincent van Petegem.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
3: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt de meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. En feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
6: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
3: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Good morning, vrienden van Radio Demerstad. Maandagochtend met Nick Lowe, half a boy en half a man. Welkom in het Festival der Vloemingen. Ja, half a boy, half a man, dat klopt. Ik zit nog in mijn moeilijkste periode, namelijk de puberteit. Velen hebben dat reeds gehoord, hè. En er zijn er ook die zeggen dat ik nog een echt kind ben. Dat klopt, want ik krijg nog tot mijn 25ste kindergeld.
1: Rudy van Vlamingen!
2: Dat is een knappe gast, dat is een man van zijn volk. Die is sportief, die is vlotter taal, die lacht ook voortdurend.
1: Je kaalt maar en je kaalt maar, met je vet niet wat je kaalt, jong.
0: Mag ik u uitnodigen om met alle liedjes mee te zingen de komende 2 uur? Want dit is de radio- en karaoke-show. Dus de bedoeling is dat u meewerkt, hè? Dat u daar niet zomaar zit voor spek en bonen, hè?

0: Tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Het volgende feestseizoen komt.

speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel

Mooie zomerse liedjes, toen uit Italië van La Bionda. One for you and one for me. En dat is niet ongepast vanochtend, want het wordt weer een prettige nazomerdag. Hè? Été indien, zoals dat wij zeggen. Dus vergeet niet van uw pluimen op te zetten. Rita de Neve.

Rita de Neve uit Liedekerke, de allereerste keer. Waaraan denk jij dan? De kleuterklas, ja, is het echt? Met de auto gereden, of spruiten moeten eten, of zo in één keer ze toink, de eerste belastingsbrief in de brievenbus. Die vallen nog gewillig op de plank, hè, die brieven. Hoe zit dat eigenlijk, hè? Heb je bijna uw 10 miljard bij elkaar of nog niet?

Marianne Rosenberg, ja, die van Ich bin wie du. Het liedje waar ze ooit naar het Songfestival mee ging. Pour la Luxembourg, maar dan wel in de Franse uitvoering van deze Lieder der Nacht. Tout pour arriver au cinéma. Alles om in de cinema te geraken, hè? Cinema, dat is hier een echte cinema, mannetjes. Lori Spee op Radio Demerstad. Good news and there is bad news.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Quincy Jones en Ay No Corrida. Stel u voor dat u een Mexicaans gerecht moet klaarmaken met diverse ingrediënten zoals corrida. En u trekt uw kast open en u ziet... Potverdekken. Ay No Corrida.

0: nieuwe of tweedehands wagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Goedemorgen, Radio Demerstad hier, de radio waar jij thuis hoort. Met de Wall Street Shuffle van 10cc. En ik denk dat we met een inflatie van om en bij de 5% dat binnenkort maar eens moeten gaan doen, Wall Street Shuffelen. Oh.

0: van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Als u hier niet wakker wordt, dan bent u vermoedelijk al overleden. Chris Andrews, the Yesterday Man. Ja.

Er moet wat van alles in, zelfs een kleine rinkel. Een beetje van dit en een beetje van dat. En Vulcano, een lach en een traan, daarvan gesproken. Womack en Womack, de 80's in met Demerstad en de Teardrops.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
3: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
5: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben toch Vooruit en Les Engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Jij, met al uw fantasie, zeggen de mensen mij. Goedemorgen. Jij hebt toch ook fantasiekleding aan? Ja, tuurlijk, maar kijk, Harry pikt dat niet, hè?

Kerstpot. En zo zitten we in de radio- en karaoke-show. Vindt het niet erg dat Harry het niet pikt, zolang hij der commissaris maar niet stuurt? En een vieze brief voor mij, hè, van hier. Komt u maar bij ons eens expliceren. Dat verandert de zaken. Het is Falco.

0: op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
0: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
7: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
8: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
9: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van Assam.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Je hoort
1: nog eens wat. Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

Een goede raad als de windows steamy zijn. Goede raad van uw kameraad hier. Gelieve daar dan niet met uw vingers zo dingen op te schrijven, want ge blijft dat zien, hè. Want anders gaan de ramenlappers moeten komen. Tina Turner op Radio Demersdat. En hoe is het met uw menselijke natuur? Met uw morele kompas? Vraagt Michael Jackson. Ik heb het al gezegd, ik weet het niet. Volgens mij zit er trekstaal in deze mengtafel, hoor. Het is de human nature.

Future, Michael Jackson. Ja, ja, begin oktober en nog fraai weer. Kijk, ja, dat is de opwarming van de aarde. Hè. Ik moet zeggen, ik ben daar dus compleet voor, hè.

Kom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Omdat vanuit het kleine Bekkenvoort van hieruit bespieden wij de hele planeet. Om te zien of er geen mooie vrouwen rondlopen. Nee, oh nee, dat is niet voor onszelf. Zo zijn we niet, dat is louter en alleen voor de voortplanting.

dans, dus ik besta. En ik ben sexy als ik dans, hè. Let op, hè. Het goede doel, al zijn er wel meisjes die mij nu gaan proberen af te remmen, namelijk de Dolly Dots met Stop. Maar houd daar rekening mee, dat werkt zeer contraproductief. Stop!

0: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Vanuit Canada, Ottawa, hands up, handen omhoog. Herkent u dat? De autoritaire vader, handen omhoog in de hoek gaan staan en met uw gezicht naar de muur. Dat waren andere tijden, hè, maar hey, we moeten eerlijk zijn. Wij hebben tenminste nog een fijne opvoeding gehad, hè?

0: is Sue en ook andere vrouwen, het is ijzo nagedaan. Misschien heb ik in de voorbije uren weer verkeerde dingen gezegd en dan zou ik mij daar moeten voor excuseren, maar ik kan dat persoonlijk niet zo goed. Dus heb ik vandaag geopteerd voor een professionele verexcuseerder. Ja, het is, ja, gemoogd.
1: Ik geef toe dat ik mij ongepast heb gedragen.
0: Ja.
1: Ik schaam me om wat ik deed en ik vraag om vergiffenis. Ik heb veel spijt over wat gebeurd is. En ik wilde dat ik dit nooit gedaan had.
0: Voilà, dat kan u toch niet onberoerd laten, hè? Why?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Door Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
3: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
5: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
3: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Het is misschien wel een beetje te veel gevraagd op een maandagvoormiddag. Ja, ik kan dat begrijpen hoor, Come Dancing. Maar we hebben toch al fijn meegezongen, hè, in die aangename ochtendspits in dat festival van Vlaanderen met Rudy. Dank je wel, man. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Maandag 5 oktober, vandaag, gisteren was het Werelddierendag. En al wie braaf is, kreeg lekkers. Dat kennen we nog ergens van. En al wie erbij is op maandagmorgen, die krijgt van mij een klassiek en een heel nieuw verhaal. Hey, welkom op de werkvloer bij Radio Demerstad, of in de horeca, of in

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee.

0: naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Het is die aangename muziek die het hem doet, hè. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Bart Kael, de Marie-Louise. Straks nog Eddie Grant met Do You Feel My Love. En Rosetta, Are You Better? Ja. We hebben ook nog Madonna en Celine Dion. Een hele goede morgen. Classics at work, tips, weeks, stop. Maaltijdbezorgplatform Uber Eats belevert voortaan ook de inwoners van Corbeek-Lo en Tieltwingen. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer. En fruitbedrijf Somers uit Bekkenvoort verkoopt samen met Waste Warriors de beschadigde appels en peren die niet meer verkoopbaar zijn in de supermarkten. En onderhoudssector, of noem het maar de poetssector, vreest een nieuw Fort Genk-verhaal door de prijsverhogingen van de dienstenchecks. En daar gaan we

0: Kuiter 60s, The Fortunes bij Radio Temerstad. Ja, ja, and you got your troubles and I've got mine. Maar ja, zo gaat dat ook in het leven. Als we dan terugblikken naar die gouden jaren 60, wel, de eerste plaat van de Beatles, die kwam uit op 5 oktober 1962. Love Me Do was dat. En er zat ook een verhaaltje aan dat liedje, hè? Ja, ja, de mondharmonica die je hoort op het nummer Love Me Do, dat is een mondharmonica die John Lennon meegrabbelde uit een muziekwinkel in Arnhem in Nederland. Want de Beatles waren op dat moment op doortocht van Hamburg in Duitsland naar Engeland. En ze stopten dus even in Arnhem. En daar grabbelde John Lennon die mondharmonica mee. En nog heel bizar, op de singleversie van Love Me Do is het Ringo Starr die je kan beluisteren achter de drums. Op de latere singleversies van Love Me Do wordt er gedrumd door Andy White. Ja, het was allemaal een beetje chaotisch. Maar kijk, je hoort nog eens wat.
1: De werkvloer.
0: Maaltijdbezorgplatform Uber Eats levert nu ook in Corbeek-Loo en in Tieltwingen. Inwoners die kunnen er dus via het platform eten bestellen bij de aangesloten restaurants en dat eten dan ook aan huis laten bezorgen. Met de uitbreiding vergroot Uber Eats zijn werkingsgebied in Vlaams-Brabant.
1: De werkvloer.
0: Omoda Brands neemt volgend jaar Mertens Schoenen en Van Bommel over. Daarmee verdwijnt er bijna 300 jaar oude familiegeschiedenis uit Leuven. De winkel wordt nu de komende maanden gerenoveerd en de winkel heropent in juli van volgend jaar als tweede Belgische vestiging. Het vertrouwde team dat blijft wel aanwezig en de winkel gaat ook een nieuwe collectie krijgen. Isabel en Erik, de huidige eigenaars, die zijn wel tevreden dat hun erfgoed op die manier toch nog wordt voortgezet door Omoda Brands. Volgend jaar in juli gaat dus in Leuven de winkel open.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.

Muziek uit het midden van de 80's. Madonna was dat bij Radio Demerstad. Mocht je er pas bij komen, fijne maandag voormiddag. Dit is de werkvloer. Deze week kan je naar een bijzondere film gaan kijken op een bijzondere locatie. Dat is een film uit de planning van Zebra Cinema, het platform in Vlaanderen voor de filmliefhebbers. The History of Sound is de film die vertelt het verhaal van twee muzikanten die samen op stap gaan om traditionele volksliedjes op te nemen en ze ook vast te leggen voor het nageslacht. De film kan je gaan bekijken morgenavond in het cultureel centrum De Boogaard in Sint-Truiden, woensdagavond in het Roxy Theater in Koersel bij Beringen en vrijdagavond bij Cinema Paradiso in Diest. De tickets voor vrijdagavond die zijn te bestellen online of via Den Amer. En zondag voormiddag is er in de Gildezaal van Schaffen een tweedehandsbeurs met verkoop van onder meer babyuitzet, baby- en kinderkleding en speelgoed. Dat kan een handige beurt zijn voor jonge ouders. Aanstaande zondag van 10 tot 1 in de Gildezaal in Schaffen. Dit liedje was eigenlijk de doorbraak voor Axel Red in heel Europa. Kennedy Boulevard.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Gimme, gimme, good loving. Ja, dat doen we elke dag tussen 9 en 11. De aangename muziek brengen op de werkvloer in Vlaams-Brabant en in Limburg.
1: De werkvloer.
0: We hebben het al eens een paar keer gehad op de werkvloer over fruitbedrijf Sobers uit Bekkevoort. Ze hebben al 2 verkoopdagen gehouden en nu zetten ze de volgende stap. Ze gaan samen met Waste Warriors de beschadigde appels en peren die niet meer verkoopbaar zijn voor de supermarkten ook nog aan de man brengen. Vorige zaterdag is de week van de appel begonnen en ze organiseren nu nog een 2-tal plukdagen. Appels en peren die nu nog overblijven en die dus niet verkoopbaar zijn, die kunnen deze week geplukt worden. Andere die worden dan gedoneerd aan de voedselbanken. Ze willen zo 150.000 kilo fruit redden en verwerken tot sap en tot andere producten. Ga maar eens kijken op de Facebookpagina van het fruitbedrijf Sobers uit Bekkevoort. Daar op die Facebookpagina ga je heel wat meer informatie krijgen. Met de Fine Young Cannibals op weg naar het regionale nieuws. En dat is het nieuws van bij ons. Dat krijg je van Chris om 10 uur exact.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Diest is een nieuwe koffiebarrijker. Barkans in de Hasselse straat is geen gewone koffiezaak. Personen met een beperking helpen ermee in de bediening. De zaak heeft de deuren geopend en maakt deel uit van een nieuw wooncentrum voor jongvolwassenen met beperking. Ze kunnen er zelfstandig wonen met begeleiding. Zowel de koffiebar als het wooncentrum werden dus officieel geopend. In Diest opende VZW het Balanske trouwens eind mei al, Villa 84, een nieuwe thuis voor enkele personen met beperking. Bert van der Stappen, directeur van het Balanske, benadrukt dat de inwoners in hun eigen kamers met badkamer wonen. Zo kunnen ze zelf kiezen of ze in de living, in de tuin of op hun kamer blijven. En jawel, je bent van harte welkom bij Barkans om daar iets te gaan drinken. De NMBS breidt het treinaanbod in Limburg uit. Vanaf december rijden er op weekdagen vroegere treinen vanuit Hasselt naar Genk en Tongeren en latere treinen terug. Vanaf december 2028 komt er op weekdagen de hele dag een half uur verbinding tussen Hasselt en Genk. En ook de weekendverbinding tussen Hasselt en Leuven wordt dan versterkt. Maar dat is nog wel even wachten. Wie de juiste aanpassingen wil kennen, ja, die verwijzen we door naar de app of website van de NMBS.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
5: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
4: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: En wat nu?

0: And She's Got the Look. Het was een van de eerste grote hits in Europa voor Roxette. Nog altijd bij de drie populairste bands in Zweden. Het was 1989.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Voilà, oktober is begonnen. Net voor het nieuws hadden we het nog over de appels en peren die mogelijk nog een nieuwe kans kunnen krijgen. Oktober, dat is de wijnmaand of de rozenkransmaand. Ja, zo worden ze wel eens genoemd. Fijne maandagvoormiddag. Nog verhalen over dienstenchecks en daar classics bij. Nog tot 11 uur. Dan is het aperitiefje klaar.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
9: Hits, classic hits, Nederland. This is the story of my baker.

0: Ze hebben heel wat mooie muziek gemaakt in een periode van 10 jaar, zeg maar, tussen 1975 en 1985. Boney M was dat en My Baker. Radio Demers, dat op maandag voormiddag. We gaan aan de koffiepauze beginnen. We doen dat met Supertram, met Tim Finn, met Little Eva en The Locomotion. En zometeen een heerlijk liedje van de Cats uit Volendam.
1: Classics at work.
0: Eerst zijn er altijd de geruchten die bonzen en dan de realiteit die er komt en daarna de bewustwording. We gaan het dus hebben over die septemberverklaring.
2: De werkvloer.
0: Want de poetssector in ons land vreest een nieuw Fort Genk-verhaal door de prijsverhoging van de dienstenchecks. Domiva, dat is het overkoepelende organisatie, die waarschuwt dat de geplande prijsverhoging van die dienstenchecks, nu van 10 naar 12 euro, dat die gaat leiden tot een verlies van duizenden banen. Bij de vorige stijging, toen de dienstenchecks stegen van 8 naar 10 euro, verdwenen ook meer dan 6000 banen in de sector. En een extra verhoging nu kan leiden tot een verlies van 23.000 jobs. De angst is er dat het zwartwerk weer gaat toenemen en dat 1 op de 5 bedrijven in de poetssector het niet gaat overleven. De poetssector is dus erg bezorgd. We praten erover in de koffiecorner elke dag hier bij Radio Demerstad.

0: Dirk Smeets van 9 tot 11. De werkvloer.
1: We duiken de cultuurwereld in. Er was vorige week dat onverwacht overlijden van Paulien Cornelissen. Ze was amper 50 jaar en ze overleed aan kanker. En er was ook de angst en de boosheid van de cultuurdirecteurs na het horen van de besparingen die eraan komen voor de cultuurhuizen in Vlaanderen. Ja, ze zullen het met 30% minder moeten doen. En er was ook nog de bekendmaking van de genomineerden voor de Boekenbon Literatuurprijs 2026. En goed nieuws, hè? Onze Vlaamse auteur Johan de Boze, Dominique de Groen, Tine Hens en Jan van Tortelboom, die staan nu op de longlist en die maken ook nog kans, net zoals de 11 andere boekenschrijvers uit Nederland. Maar er moet nog gesnoeid worden. De shortlist die komt eraan op 25 oktober en een maand later, op 25 november, dan wordt die literatuurprijs in Den Haag uitgereikt. De winnaar die krijgt €50.000. Een hele goede morgen. Dit is Give a Little Bit en Supertramp.

fijne maandag voormiddag. Shania Twain was dat op Radio Demerstad. That don't impress me much. Maar als je dan de verhalen hoort over de ondernemers en handelszaken in onze buurt, ja, die laten wel eens wat indruk na. Vooral wie van paarden houdt. Hey, volgende zaterdag kom je in de Angels Diamond Range aan de Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel is dat. Daar in die Angels Diamond Range, daar kom je meer te weten over het leven op een range. De kinderen die kunnen daar een ritje maken op de ponies en de paarden en deelnemen aan een aantal fijne spelletjes. Zaterdag is dat, van 10 tot 5. Nog volgende zaterdag, zaterdagavond om 7 uur, dan wordt het kaartspel Wiezen gespeeld. En dat in de Oude Jongensschool in Assend bij Bekkenvoort. De deelname is volledig gratis. En volgende zondagnamiddag dan wandelen de Sint-Joris-vrienden door de Kleerbeek, over de Roeselberg en door het Walenbos. Het vertrek van die aangename natuurwandeling is aan het mooie alternatief. En dat ligt in de Kasteeldreef in Houwaard. Iedereen is welkom voor een gratis wandeling aanstaande zondagnamiddag. Alle activiteiten voor deze week en het komende weekend die heeft Frits ondertussen al online gezet op onze website www.radiodemerstad.be. Dit is Peter Koelewijn, eind van de jaren 70 met KL 204.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame. Voor respons kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Hele tijd geleden dat we dit liedje nog eens gehoord hebben op de werkvloer. Dat doet deugd, hè? We hebben zachtjes meegezongen met Boris in de wagen, thuis op kantoor, uit 1986. I want to wake up with you.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.
0: We hebben deze morgen de verhalen gehoord van maaltijdbezorgplatform Uber Eats. Zij beleveren voortaan ook de inwoners van Corbeek-Lo en Tieltwingen. Het fruitbedrijf Somers uit Bekkenvoort verkoopt samen met Waste Warriors de beschadigde appels en peren die niet verkoopbaar zijn voor de supermarkten. Vorige zaterdag is de week van de appel begonnen. De poetssector in ons land vreest een nieuw Fort Genk-verhaal door de verhoging van de dienstenchecks. Ruim 23.000 jobs zouden in bedreiging staan. Meer details over de werkvloer morgen tussen 9 en 11. Nu even een rustpauze, want het aperitiefje is klaar. En dan is het tijd voor de lunchradio met Patrick van Laar tussen 12 en 2. Een hele fijne Demerstaddag.
1: Go!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Amanduskerk in Hoeleden bij Kortenaken krijgt een grondige transformatie. De gemeenteraad van Kortenaken heeft het licht op groen gezet voor een erfpachtovereenkomst van 50 jaar met de kerkraad Canna. De kerk wordt omgevormd tot nieuwe dorpsbibliotheek en een bruisend buurthuis, terwijl de waardevolle historische schatten in het gebouw bewaard blijven. VOCA KVK Vlaams-Brabant opent tijdelijk een talentcenter in de Citadel in Diest. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen er via tests en praktische opdrachten ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Scholen kunnen nog zeker tot de herfstvakantie langskomen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Twee op de drie leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. Een vijfde van hen wel enkel onder voorwaarden, zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
5: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
4: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. Er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. En de Lokerse feesten hebben hun eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt een stop tijdens een Roll with the Punches tour. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop. Opnieuw vrij zonnig, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en ook frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Leonard Skinner, die hadden we met Sweet Home Alabama. Goedemorgen, schuift u gezellig aan. Dit is het programma Aperitief. We gaan gezellig aperitieven met meteonieuws, met informatiefjes en muziek van onder meer Jack Jersey, ELO en Tommy Roo.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

maandag vandaag 5 oktober. Fijn dat u allemaal luistert. Radio Demerstad is elke maandag tot vrijdag tussen 11 en 12 met Kurt Meijters en het programma Aperitief. En ILO, die hadden we Rock and Roll is King.

0: Laten we eens kijken naar een aantal informatiefjes. Zo is er op woensdag 7 oktober om 20 uur. Dan draait in Cinema Paradiso in Diest Dead Man's Wire. Een overvaller die bevestigt aan de nek van Richard een pistool. Dat gaat af bij een eventuele ontsnappingspoging. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. En zaterdag aanstaande 10 oktober tussen 10 en 17 uur kom je in de Angels Diamond Ranch op de Lobbense Molenweg in Scherpen. Heuvel. Meer te weten over het leven op een ranch. De kinderen die kunnen een ritje maken op de pony en deelnemen aan spelletjes. En dan ook zondag 11 oktober om 2 uur in de middag wandelen de Sint-Joris-vrienden door Kleerbeek over Roeselweg en door het Valenbos. Afspraak aan het mooie alternatief in de Kasteeldreef in Houwaard. Iedereen is welkom voor deze gratis wandeling. En je maakt het zoveel leuker die wandeling door te luisteren naar Radio Demonstad en Jacques Vermeij.
1: In de spiegel krijgt men

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Het is Nile Rodgers van Chic die deze track heeft geproduced. Let's Dance, je hoorde David Bowie bij Radio Demerstad. Op FM, DAB+, uiteraard via de World Wide Web. Oh ja, ook daar kan u ons op beluisteren. Of je doet het gewoon via de app die je kan downloaden op je smartphone. En dan hoor je dag in dag uit de beste classics. John Travolta bijvoorbeeld. Zodanig zingt hij nog eens over Sandy. We beginnen met dit van Donna Summer en The State of Independence.

0: gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
1: Wow.
0: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.

Morgen doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Dit is een van de laatste vandaag in het programma aperitief. Always the Sun van The Stranglers. Voor zo dadelijk als je gaat lunchen, eet smakelijk en tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur, dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Dobbeleer.
4: We hebben twee metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het sturen in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op 1 jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
3: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
5: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
3: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800ste van een seconde. Heel erg nip dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.

0: Heerlijk beginnummer van Bob Seger en Main Street. Een wandeling doorheen de Main Street. En hij wilde ons graag gidsen. Een goedemiddag overigens. En woord van dank ook aan de man die net voor ons kwam, Kurt Bates. Hij heeft de cocktail helemaal leeggedronken en komt morgen het nieuwe presenteren vanaf 11 uur. Goedemiddag overigens. Is het weekend leuk geweest?
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Ik hoop het voor u. Een goedemiddag en smakelijk eten. Hello.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbodsreizen.be. Herbodsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013

De Trumpmania in Amerika was er al een nummer door een gelijknamige band die America heette en die het over de border had. Daar is het stokpaardje van Trump vandaag ook te vinden, daar aan de border van Amerika. Het was een hit overigens in 1983. En 10 jaar eerder kwam deze uit Nederland. Dit is Albert West en Ginny Come Lately.

Op zijn paspoort staat Paul Michiels, maar ze noemden hem ook Pollepop. Vandaar het PP Michiels toen hij dit nummer uitbracht. Een nummer over females, daarvoor ook nog Precious Wilson en Hold On, I'm Coming. Een uitspraak die zou helemaal, of die helemaal past, moet ik zeggen, bij de heren van Clouseau. Want ze hebben het stadion, het Koning Boudewijn Stadion, 3 keer volgekregen. Volgend jaar 4, 6 en 7 augustus live in het Koning Boudewijn Stadion. Clouseau. En we hebben ze vandaag ook nog eens mee. Emma was

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofa-sfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.

Phil Collins en Two Hearts. Daarvoor gingen we nog eens naar de 70s met de Osmonds en Crazy Horses. Vanavond om 20 uur treden twee Crazy Horses op in Den Egger in Scherpenheuvel. Meer bepaald Bart Kael en Luc Appermond samen onderweg. En dan gebeuren er inderdaad crazy things. Vanavond kan u dat live meemaken in Den Egger in Scherpenheuvel. En dan nu naar Australië. Een mevrouw die twee keer borstkanker overwon en vandaag nog altijd springlevend en actrice en zangeres is. Dit is Kylie Minogue.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
3: Wow.
2: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verder. En eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
10: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

Miracles, ja, miracles. Wie gelooft erin? De Jackson Sisters deden dat wel in de 70s. Jackson Sisters waren een Amerikaanse soul- en disco-familiegroep die vooral in de jaren 70 actief was. Ze begonnen er ook in 1971 en hadden helemaal niks van doen met de Jackson Family die we later kenden. De familie van Michael Jackson. Met de Pussycat gaan we dit uur afsluiten. Doing La Bamba. Na het nieuws en het weer zijn we weer bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
4: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
3: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
5: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
3: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Oorspronkelijk zou dit nummer niet uitgebracht worden als zijnde een single. Het was een laten we zeggen, een dansprojectje van de dames en heren van ABBA. Maar toen het nummer dan toch uiteindelijk een grote bleek te worden, is er dan toch maar een single van gemaakt. En verschillende remake, dance remakes. ABBA en Lay All Your Love On Me. Zover zou ik niet durven gaan. Als u tot 2 uur bij ons blijft, ben ik al erg tevreden.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498

Over de afgelopen nacht. Tonight was het voor u een zwoele nacht. Wel, laat ons hopen dat het allemaal goed afgelopen is dan. Daarvoor ook nog Michel Sardou en Le Lac du Connemara. Dan moest je natuurlijk de witte zakdoek bovenhalen. Witte zakdoeken en een beetje geluk, dat hebben de heren van Sint-Truiden nodig volgende donderdag. Want dan spelen ze om 21 uur hun Europa League wedstrijd. Ze doen dat thuis tegen Saburtalo Tbilisi. En ik hoop dat ik dat allemaal goed uitgesproken heb. En meer geluk krijgen ze ook gewenst van Wings.

Had u een foto van ons genomen, dan was dit helemaal op zijn plaats geweest hier bij dit nummer van The Flock of Seagulls. Wishing if I had the photograph of you. Als u dat geprobeerd had, dan moest u in ons geval wel een erg groot toestel hebben gehad. Morgen dinsdag, 6 oktober, zo is dat, om 14 uur brengen de Beatlephonics in Den Heuvel in de Senderlo een selectie uit het repertoire van de Beatles. Hebben we die er vandaag ergens tussen zitten? Nee, dan zal dat waarschijnlijk voor morgen zijn. Inkom voor dat optreden bedraagt €10 en tickets zijn verkrijgbaar via het dienstencentrum van de Senderlo. Ham!

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Kijk, doen op maandagmiddag bij Demerstad. En wij deden dat niet zelf. Nathan Evans deed dat voor ons met The Wellerman. Ook alweer een jaar of 6 geleden. Volgende donderdag, 8 oktober, tussen 9 en 15 uur... zijn de 50-plussers van Halen, Lumme en Herk de Stad... uitgenodigd op een sportdag in de sportsite in de Manenstraat in Schule. Met onder andere yoga, zumba en lion dance. En misschien een potje wandelen, hè? Een straatje om, zoals Rudy Karel dat noemt.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Het is weer de tijd van het jaar.
7: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
8: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
9: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

We overdrijven toch niet als we zeggen dat alleen maar de allergrootste hits bij ons voorbij komen hier bij Demerstad. Angie van de Rolling Stones is dan nooit ver weg. We zijn er bijna door, door deze maandagaflevering van de middag. Het is altijd de pijnlijkste, de eerste van de week, maar vanaf morgen gaat dat allemaal weer veel beter. We sluiten af met Roxy Music en Love is a Drug. Music ook, en dat bewijzen we u morgen vanaf 12.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Valleilaan in Diest. Geen rijen imposante villa's, maar vooral charmante, vaak gerenoveerde woningen met een tuin. Met een gemiddelde prijs van €2.600 per vierkante meter is de buurt Valleilaan Boudewijnvest in Diest de duurste buurt in het Vlaams-Brabantse stadje. De Valleilaan in Diest ligt op wandelafstand van het centrum, tussen de Demer en de Stadsring. Op een rustige woensdagnamiddag valt vooral het karakter van de straat op. Karaktervolle gevels, gerenoveerde woningen en opvallend veel groen. Aan het ene uiteinde ligt de Demer, aan het andere de Ring. De huizen zijn niet uitzonderlijk groot, maar de combinatie van een centrale ligging, een tuin en een rustige woonomgeving maakt de buurt aantrekkelijk en dus duur. Buschauffeurs op landelijke lijnen in Limburg krijgen te weinig ondersteuning van controleurs, dat zegt ACV Openbare Diensten. Volgens de vakbond zet de lijn vooral in op drukke lijnen in Hasselt en Genk om de controledoelstellingen te halen. Maar buiten die steden zouden er na 8:45 s'avonds geen controles meer zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. De kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
5: Om hun slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
4: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel de cybercriminelen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Small Town Boy, een verhaal over een jongen die het grote avontuur begint, besluit om thuis weg te gaan. Dat was de Bronski Beat, een nummer wat bij ons op nummer 1 stond in de hitparades in 1984.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Allee, vooruit, het is weer al maandag, we zijn weer begonnen aan een nieuwe week en de eerste middag bij Demerstad, die zit er alweer op. Bedankt Patrick van Laar en nu is het tijd voor de eerste Siesta. Van u tot 4 uur, fijn dat je erbij bent. Hele goede middag allemaal. Dit zijn de 3 Degrees.

0: zijn van Mossel in Diest, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 2.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

Stop that train, maar ik ben een beetje bang dat het hier al te laat is, dat het kwaad is geschied. Maar ja, als je niks onderneemt, ja, dan ben je nooit gewonnen natuurlijk. Dat waren Clint Eastwood en The General Saint. Ondertussen, ruim 14:15, je weet het, de feiten van de dag komen eraan. Jan de Groot, Radio Gamerstad. 5 oktober vandaag en koning Boudewijn die stelde op 5 oktober 1952 plechtig de Brusselse Noord-Zuidverbinding in werking. Deze cruciale spoorwegverbinding tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid veranderde de Belgische mobiliteit en de hoofdstad ingrijpend. En op 5 oktober 1991 ontspoorde een toeristentrein van de toeristische mijnspoorweg tussen Blenjemine en Mortrou, dat is in de provincie Luik. Bij dit tragische ongeluk kwamen 7 mensen om het leven en raakten 30 passagiers gewond. En op 5 oktober 2016 maakte de Italiaanse kustwacht bekend in slechts 2 dagen tijd meer dan 10.000 vluchtelingen uit de Middellandse Zee te hebben gehaald voor de kust bij Libië. Zeker 50 vluchtelingen waren verdronken. Het kwam vooral door het rustige weer dat mensensmokkelaars toen erg actief waren. En op diezelfde dag, 5 oktober 2016, sluiten de Europese Unie en Afghanistan in Brussel een voorlopig migrantenakkoord. Het akkoord behelst dat Afghanistan economische migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers terugneemt, in ruil voor jaarlijks 1,3 miljard euro aan financiële hulp van de Europese Unie. Siesta! Jan de Groot! En dit is Bob Sinclair.

0: Dat was Steppenwolf, een groep die ontstond vanuit de band Sparrow, waar Mars Bonfire de gitarist was en ook dit nummer schreef. Dat was Born to be Wild. En wij zijn een beetje benieuwd, wat gaat het weer doen? Gaat het ook wild worden of niet?
1: Het weerbericht!
0: Vandaag in elk geval zonnig weer met wat stapelwolken. Eigenlijk mooi nazomerweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start vermoedelijk mistig, daarna wordt het wisselend bewolkt. De maxima komen tussen 19 en 22 graden. Maar woensdag, dan verandert het weerbeeld helemaal. Eerst wisselen zon en wolken elkaar nog af, maar in de tweede helft van de namiddag wordt het bewolkter en aan het einde van de dag bereikt een actieve storing ons land vanaf de Franse grens, met 's avonds hevige regen. De maxima zijn tijdelijk nog zacht, met waarden tussen 19 en 23 graden. Donderdag dan krijgen we regelmatig buien of perioden van regen te verwerken. Soms kan dat gepaard gaan met een donderslag en het wordt dan gevoelig frisser, met maxima die niet hoger uitkomen dan 14 graden. Vrijdag ongeveer hetzelfde weer, in het weekend ook regelmatig een bui en het wordt ook dan niet warmer dan 15 graden.

Maxi Priest en Close to You. Siesta. En kom gerust maar een beetje dichterbij, want ik ga je vertellen dat je aanstaande donderdag om 8 uur in de UGC Cinema's in Aarschot kan gaan kijken naar de zebrafilm Los Domingos. Het gaat over een idealistische jonge vrouw die wil intreden in een klooster, terwijl haar omgeving eigenlijk verwacht dat ze gaat studeren. Deze film donderdagavond om 8 uur, daar in de UGC Cinema's. En volgende zaterdag dan vertrekt er aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest een gegitste wandeling van ongeveer 4 kilometer doorheen het overstromingsgebied al daar. Deze wandeling vertrekt zaterdag om 1 uur. En ook zaterdag kan je in de Hemmekes in Zichem een mix van cultuur en ontspanning beleven voor het hele gezin. Zaterdag van 2 tot 5. Iedereen is daar welkom en al de activiteiten zijn gratis.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the Rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
3: Het volgende feestseizoen komt er.

feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenzeel.

Norman, my love. Ja, waar het hart van bol is, loopt de mond van over. Daar is niks verkeerd mee. Je hoorde Sue Thompson, een plaat uit 1962. Zometeen wordt het al 3 uur. Ja, het nieuws komt eraan. Daarna meer siesta hier bij Demerstad. Blijf er zeker bij. Nu nog James Ingram en Michael McDonald met Jan Mobie there.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vooruit heeft een voorstel gelanceerd in het Vlaams parlement om schoolomgevingen veiliger te maken. Uit de meest recente cijfers van 2024 blijkt dat het aantal ongevallen op die plaats is toegenomen in Vlaams-Brabant. De partij wil nu schoolomgevingen beter in kaart laten brengen, onder meer met een bevraging bij ouders en leerkrachten. 122 ongevallen gebeurden er in 2024 in Vlaams-Brabant in een straal van 100 meter rond een school met minstens één voertuig en één gewonde. Dat waren er 8 meer dan in 2023. Daarom organiseert Vlaams parlementslid en schepen in Leuvenbieke Verlinde een bevraging voor alle inwoners van Vlaams-Brabant terug te vinden op de website van de provincie. Het Sint-Rudo ziekenhuis in Sint-Truiden heeft een nieuwe generatie CT-scanner in gebruik en is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. De zogenaamde photon counting CT maakt scherpere beelden van het lichaam met mogelijk minder straling en minder contrast vloeistof. De nieuwe CT-scanner volgt een heel ander principe dan een klassiek exemplaar dat röntgenstralen gebruikt om beelden van het lichaam te maken. De nieuwe technologie registreert afzonderlijke röntgenfotonen en ook hun energie, zo zeggen de artsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. Dat is een kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer. Onder meer doordat ze AI gebruiken.
5: Om hun slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
4: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel die cybercriminelen. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op dat schip brak brand uit, volgens Roemeense media, na een drone-aanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Dat was Wax uit 1986. Een groep die bestond uit onder meer Andrew Gold en ook Graham Goldman, de oprichter en de bassist van de iconische band 10cc. Je hoorde ze hier samen met Ride Between the Eyes.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Voilà, daarmee heet ik je terug welkom. Tweede gedeelte van siesta, nog tot 4 uur. Fijn dat je bij bent. Dit is Claude François.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Stelletje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Een van de grootste Motown-successen ooit. En het heeft eigenlijk een hele geschiedenis, hoor. Want het werd geschreven door een jonge Stevie Wonder, die het nummer wel had gemaakt, maar er geen tekst kon opvinden. En dan, tijdens een kerstfeestje van Motown, vroeg hij aan Smokey Robinson of die geen tekst kon bedenken. Dat is ook gebeurd, maar pas 3 jaar later door Smokey Robinson op de plaat gezet. En dat werd een geweldige hit. Dat waren The Tears of a Clown.
1: Amaya.

Een 37-jarige man heeft begin augustus bij een geldautomaat in de Amerikaanse staat Texas een tas met ruim $128.000 gevonden. De tas met contant geld lag bovenop een geldautomaat van Bank of America. Op de tas stond de naam van een kiprestaurant. Omdat de vinder dacht dat het geld van dit restaurant kon zijn, ging hij daarmee naar het restaurant. Maar de manager vertelde eerlijk dat het bedrag niet van het horecabedrijf was. Hierop besloot de man om dan maar 911 te bellen. Uit politierapporten blijkt nu, zoveel dagen later, dat het geld eigendom was van de Bank of America. En door een geldtransportbedrijf Brinks was verwerkt. Volgens de onderzoekers had een technicus van Brinks het geld uit de automaat gehaald om onderhoud uit te voeren. Vervolgens had hij de tas met geld per ongeluk bovenop de automaat laten liggen. De politie kon het geld niet linken aan een misdrijf. In de tas zat ook een pinbon met daarop het gevonden bedrag. Hierdoor weet de politie dat de vinder alle dollars in de tas heeft laten zitten. De vinder wil graag anoniem blijven. Het is niet bekend of hij een vindersloon heeft ontvangen. Maar ik vind dat hij dat wel verdiend heeft.

0: Dat was John Townley, nummer uit 1981 en Slipping Away. En is die er misschien van onder? En is die richting de keuken bij Radio Demerstad? Dat zou kunnen, want die heeft waarschijnlijk iets geroken.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, klopt helemaal. Hè. De koffie staat klaar hier bij Radio Demerstad. We gaan een kopje nuttigen en we nemen daar ruim de tijd voor, 3 platen lang. En ik zou zeggen, doe allemaal mee en laat het smaken.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight. Morgenavond om 8:15 kan je in de Bogaert in Sint-Truiden kijken naar de zebrafilm The History of Sound. Het gaat over twee muzikanten die trekken samen op pad om traditionele volksliedjes vast te leggen. En aanstaande vrijdag om 8:00 neemt Bavo Buijs je in het gasthuis in Aarschot mee in het universum van Narcissus, waar het alter ego de strijd aangaat met de tijd. Vrijdagavond om 8:00 in het gasthuis. En aanstaande zondag dan vindt in de Gildezaal van Schaffen een tweedehandsbeurs plaats, met verkoop van onder meer babyuitzet, babykleding, kinderkleding ook en ook speelgoed. Aanstaande zondag van 10:00 tot 1:00. En nu Dan Hortman, Relight My Fire.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Rod Stewart en I Am Sailing. En als daar nog meer mooi volk in de buurt zit, dan weet Billy Paul het wel. Only the strong survive. Iemand heeft het weekend goed overleefd, heb ik net al gezien. Ik ben hem tegengekomen. Gunter Schepers, helemaal klaar voor een nieuwe spits. Je hoort hem zometeen na 4 uur hier bij Demerstad. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Dicht is een nieuwe koffiebarrijker. Bar Kans in de Hasselse straat is geen gewone koffiezaak. Personen met een beperking helpen ermee in de bediening. De zaak heeft de deuren geopend en maakt deel uit van een nieuw wooncentrum voor jongvolwassenen met beperking. Ze kunnen er zelfstandig wonen met begeleiding. Zowel de koffiebar als het wooncentrum werden dus officieel geopend. In Diest opende VZW het Balanske trouwens eind mei al, Villa 84, een nieuwe thuis voor enkele personen met beperking. Bert van der Stappen, directeur van het Balanske, benadrukt dat de inwoners in hun eigen kamers met badkamer wonen. Zo kunnen ze zelf kiezen of ze in de living, in de tuin of op hun kamer blijven. En jawel, je bent van harte welkom bij Bar Kans om daar iets te gaan drinken. De NMBS breidt het treinaanbod in Limburg uit. Vanaf december rijden er op weekdagen vroegere treinen vanuit Hasselt naar Genk en Tongeren en latere treinen terug. Vanaf december 2028 komt er op weekdagen de hele dag een half uur verbinding tussen Hasselt en Genk. En ook de weekendverbinding tussen Hasselt en Leuven wordt dan versterkt. Maar dat is nog wel even wachten. Wie de juiste aanpassingen wil kennen, ja, die verwijzen we door naar de app of website van de NMBS.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeline van Oren.
5: Het is heel moeilijk voor ons cliënt. Het zijn moeilijke dagen. Ze weten dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn. Om haar angsten te kunnen in de ogen kijken. En op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat dat zij te zeggen hebben.
4: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Ja, ja, het is zover. Het is de magie van het einde van de eerste werkdag van de nieuwe werkweek. Zo mogen we dat toch afsluiten. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot 6 uur vanavond hier bij Demerstad. Goedemiddag, wees welkom.

0: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Heb je een oude mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoutank-expert. Is je mazoutank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoutank. Bij de Kessel is uw mazoutank in goede

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel

0: Marcus Wassalon, langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Ik stel voor dat we zo meteen eens gaan kijken. Het wordt deze week frisser bij ons in Vlaanderen. Hoe het zit met het weer in de vakantiebestemmingen. In Griekenland bijvoorbeeld.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call.com.

Het weer is nog altijd goed in het buitenland. Op de vakantiebestemmingen in Cyprus bijvoorbeeld is het 26 graden op dit ogenblik. Antalya 27 graden. Hurghada, daar is het 34 graden. En Sharm el-Sheikh 33 graden. Bij ons is het net een beetje minder, maar je hoort ons toch niet klagen hoor.

Een geweldige plaat van onze eigen TC Matic, die olalala. Nu vrijdag om 8 uur. Van muziek gesproken, dan draait in Cinema Paradiso in Liest op de Citadel de Zebrafilm The History of Sound over de zoektocht van twee muziekminnaars naar Amerikaanse volksliedjes. Tickets die kan je online bestellen of via de Amer. Onze Frits heeft uiteraard weer een link gezet in de weekend- en weekkalender op onze website.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.

Zij deden gewoon een rondje Holland met Crazy op daarnet. Het wondermooie I Would Stay. En Venus was van Shocking Blue, Mariska Veres en de rest van de band eind jaren 60. Een zeer grote hit. En dat kunnen we alleen maar omschrijven als terecht. Goedemiddag, je luistert naar Radio Demerstad met 24 uur per dag de grootste hits aller tijden. Dit hier zijn die van Madison Hat.

rekensommetje, er klopt toch ergens iets niet. One and one is one, maar als je het zo wil, voor ons is het allemaal goed. Zometeen om 5 uur, onze nieuwsredactie met een verse update. Zij zijn er helemaal klaar voor, dan ben je weer op de hoogte van wat er gebeurt in ons Belgelandje en de rest van de wereld. Maar eerst draaien we deze leuke plaat nog van Jennifer Lopez.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
4: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden. Dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè?
3: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Perto.
5: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
3: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: werd wel eens Mr. Showbiz genoemd. Deze man, Sammy Davis, toen nog de junior. Later is dat allemaal goed gekomen, maar helaas is hij niet meer onder ons.
1: Met Gunther door de spit. Hey.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we

www.controles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Nederlandse namen die samen een plaat maken. De Big O, Jeff Lynne van ILO. Er was ook Tom Petty. En ze kunnen nog wel even doorgaan. De Traveling Wilburys. Een hele grote hit geweest eind jaren 80. Die End of the Line die je net kon horen.

Jorge Tevas. Wij houden wel van de muziek van de jaren 60 hier bij Demerstad. Dat zal je niet vreemd zijn. En vandaar dat we een rondje doen met hits uit die periode. CCR Drive zo dadelijk. Maar eerst deze. Die mogen we ook niet vergeten. Die van Buffalo Springfield.

Bad Mood Rising van Jeff Fogarty en CCR. Volgende zondag van 10 tot 1. Daar vindt in de Gildezaal van Schaffen een tweedehandsbeurs plaats. Met verkoop van onder meer babyuitzet, baby- en kinderkleding. En er is ook speelgoed. De zondag van 10 tot 1. Gildezaal Schaffen. Onze Frits heeft dat mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender. Op radiodemerstad.be, waar je trouwens alles kan nalezen van wat er te gebeuren staat in de ruime omgeving. YouTube.

Adventure rond Eric Clapton, Derek en de Domino's. De groepsnaam is eigenlijk door een misverstand op het podium ontstaan. Oorspronkelijk zouden ze optreden als Eric and the Dynamos, maar de presentator van hun allereerste optreden die verstond de naam verkeerd. En die kondigde hen aan als niet Eric, maar wel Derek and the Domino's. Et voilà, het was een feit. En die Layla, dat blijft toch wel hun meest belangrijke wapenfeit. Zo kunnen we het wel stellen.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475-34-96-72.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Voilà, dit was het voor vandaag. Het goede nieuws is dat ook deze week Willem de Groot van de partij is. Elke avond om 18:00 mag je hem verwachten op de radio. Ik wens je nog een hele leuke verderzetting van deze maandag. Graag tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Scheffer Massen.
4: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
3: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
3: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Nou, niet te voorbarig zijn, hè. Hooray, hooray, it's a holiday. Nog 3,5 weken, dan is het herfstvakantie. Maar eerst nog eventjes op de tanden bijten, zou ik zeggen, voor het werk of de school of waar u als profi mee bezig bent. Hey, welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En ik mag jullie weer 2 uur entertainen. Tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat

Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Een van de toonaangevende groepen in de New Wave-periode van de 80s, de Thompson Twins, bekend van nummers als Doctor, Doctor, You Take Me Up en ook deze In the Name of Love, in de naam van de liefde. Ben je fan van The Beatles, dan heb ik een leuke tip voor jou. Morgenmiddag om 14:00, Grasduinen, de tributegroep The Beatlephonics in Den Heuvel in de Senderlo, in het repertoire van The Beatles. Inkom €10, tickets via een mailtje aan dienstencentrum@tesenderlo-ham.be. En morgenavond om 19:45 kan je in de Bogaert in Sint-Truiden gaan kijken naar de Zebrafilm The History of Sound, over twee muzikanten die trekken samen door Maine om traditionele volksliedjes vast te leggen. En kan je er morgenavond in Sint-Truiden niet naartoe? Wel, The History of Sound wordt woensdagavond ook in het Roxy Theater in Beringen vertoond en donderdagavond ook in de UGC Cinemas in Aarschot, als ik mij niet vergis. Vrijdagavond in Cinema Paradiso in Diest. Zo is het. Dus morgen in Sint-Truiden, woensdag in Beringen en vrijdag

dienst voor The History of Sound. Zo, en dan nu tijd voor het toverstokje van Steve Miller en zijn band. Want Steve Miller wordt vandaag 83 jaar. En hier is hij met die nummer 1 hit, Apple.

Voor begin oktober. Het is zo'n Indian Summer of een l'été indien, zoals Joe Dassin dat midden van de jaren 70 noemde. Met temperaturen van 20 graden of zelfs iets meer. Maar je moet je wel voorbereiden op het einde van die l'été indien, want vanaf donderdag dan gaat de temperatuur fix de laagte of de dieperik in en dan wordt het een stuk frisser. Dus dat is pas voor donderdag. Dag eerst nog even genieten, zou ik zeggen. Donderdag aanstaande, nu we het toch over donderdag hebben, kun je tussen 9 en 15 uur in Halen, Herk de Stad en Lummen terecht in de sportsite aan de Manenstraat in Schule terecht voor een sportdag. En dat voor de 50-plussers, met onder andere yoga, zumba en line dance. Meer info op de communicatiekanalen van de gemeenten Halen, Herk de Stad en Lummen. Dat wordt genieten, denk ik, hè, voor de 50-plussers aanstaande donderdag. En een beetje op tot rust komen met yoga en dergelijke. Het is 5 oktober en we feliciteren Bob Geldof. Hij wordt 75 vandaag. En Bob Geldof is de man achter Band Aid en Live Aid, maar ook de frontman van de Boomtown Rats. I don't like Mondays.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: een moment van rust inbouwen. Het is altijd een goed idee. Gunter Neefs die heeft dat een tijd geleden noodgedwongen moeten doen. Ik stap eruit uit mijn agenda. Volgende vrijdag, de 9e oktober om 19 uur, organiseert Ontmoetingscentrum Sint-Ferdinand in Lummen een kienavond ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de instelling. En dat ook als steun aan de verschillende projectdoelen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Tickets voor de kienavond kan je kopen via shop.sintferdinand.be. En ik heb nog een kienavond, vrijdag om 8 uur. En dan organiseert Raak Schoonderbuken er eentje in de jonge school in Schoonderbuken. Een kaart- en kienavond. Daar kan je nog kiezen. En nu tijd voor de man met de schuurpapieren stem. Dat is Mr. Joe Cocker.
1: Unchain my heart.

0: Johan,
1: ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Tante Tina Turner, met een van haar vele successen uit 1990 kwam deze. I don't wanna lose you. En vanavond wordt het kiezen op televisie, want de slimste mens begint weer op Play. En er is tegelijkertijd natuurlijk de Rode Duivels Interland voor de Nations League tussen Frankrijk en België. Dat overlapt elkaar een klein beetje, dus ja, het is keuzestress met andere woorden. En dit zijn de Youth Corporation.

Hector Forrest, maar dit was de originele Rock the Boat van de Hughes Corporation. En ben je wel eens in aanraking gekomen met dementie of Alzheimer, dan is dit een toffe tip voor jou. Vrijdagavond om 8 uur brengt Anne Jordens in de Sint-Ambrosiuskerk in Rummen de theatermonoloog Onvergetelijk over de ziekte van Alzheimer. Tickets kosten €12 en kan je reserveren via devriendenvanpaul@hotmail.com. En nu gaan we naar het nieuws van 7. Dat doen we met de Pointer Sisters en deze Dare Me.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De vertraagde indexering van het Vlaams Gemeentefonds dreigt Kortenaken de komende jaren bijna 1 miljoen euro aan inkomsten te kosten. De gemeente raamt de impact voor de periode 26-31 op 725.000 euro. Samen met de impact van de vertraagde indexering van de middelen uit het Open Ruimtefonds loopt het bedrag op tot 1 miljoen. Een van de domeinen waar de financiële druk voelbaar kan worden in Kortenaken zijn geplande rioleringswerken. In Kortenaken lopen al 3 rioleringsprojecten op dit moment en staan er nog verschillende klaar om op korte termijn uitgevoerd te moeten worden. Maar ja, dan moeten er wel centen zijn. De Mijnkathedraal in Beringenmijn ziet er nu uit als een echte theaterzaal. Het podium voor de musical Mijn Leven stond er al even, maar sinds een paar dagen is ook de tribune er. Die tribune is gebouwd met de originele kerkbanken van de kathedraal. En nu donderdag is de première van de musical. De komende weken is de Mijnkathedraal in Beringenmijn dus het decor van die musical Mijn Leven. Een musical over het liefdesverhaal met de Limburgse mijngeschiedenis als achtergrond. Het is de eerste keer dat de kerk gebruikt wordt voor zo'n grote productie.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. Een van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
5: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
4: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 500 euro. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens de autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest, nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: En wat nu?

0: De Queen of Pop. En dan hebben we het over Madonna. Een van haar grootste hits. Maar ze had er heel veel in de 80's. Hè. En dit stond wekenlang nummer 1. Into the Groove uit het album Like a Virgin. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze maandag 5 oktober. Fijn dat u er nog bent. En wij blijven ook nog een uurtje.
1: Van 6 tot 8.

0: elektrisch of fiets? De beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio Ter Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook, Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De glam rock sound van The Sweet onder leiding van zanger Brian Connolly. En het is vandaag zijn geboortedag. Hij zou 81 zijn geworden, maar overleed helaas in februari 1997. Dit was nog eens Papa Joe. En het regent weer restaurantdagen van onze voetbalclubs in de regio. Dit weekend organiseert VC Langdorp in haar kantine een mosselfeest met ook fidee, stoofvlees, koude schotel en curryworst op de kaart. Vrijdag is de keuken open tussen 17 en 20 uur, zaterdag van 16 tot 20 uur en zondag tussen 11 uur 30 en 19 uur. Ook afhalen is mogelijk om voetbalclub VC Langdorp te ondersteunen. De club uit vierde provinciale E. En nu tijd voor de Brother Beyond, compositie van Stock, Aitken en Waterman. The Harder I Try.

Little Green Bag. Het was de start van de carrière van de George Baker Selection in 1969. Met succes zelfs tot in Amerika toe. En de song kreeg een tweede leven toen filmregisseur Quentin Tarantino de song ook opviste voor de soundtrack van zijn film Reservoir Dogs. Little Green Bag van George Baker. En daarvoor een nummer uit de televisieserie The Partridge Family, door de familie zelf ingezongen met frontman David Cassidy en I Think I Love You. Dit weekend, 10 en 11 oktober, organiseert volleybalclub Golazzo Averbode een mosselfestijn in het Laar in Okselaar, met ook vol-au-vent stoofvlees en een veggieburger en curryworsten op de kaart. Zaterdag kan je smullen vanaf 12 uur en zondag om 14:30. Info op de Facebookpagina van de club en dat is VC Everbeur. Je moet maar eens gaan kijken. En ze doen het niet onaardig, hè? De ploegen van Golazzo Averbode, zowel bij de mannen als de vrouwen. En dit is een nummer van Gene Pitney dat hij opnieuw opnam samen met Mark Almond.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

stevige werk in de 60s. De broertjes Ray en Dave Davies en de Kings met de You Really Got Me. En dan een tip voor de geoefende wandelaar. Ik zeg wel de geoefende wandelaar. Want zondag tussen 8 en 3 kan je van aan de Beeltjesdreef in Westerlo vertrekken voor de Trail Walk. Over 7, 15 of 22 kilometer. En die wandeling loopt over harde paden en kronkelende boswegen. Meer info op de Facebookpagina van Live Events. Je moet maar eens gaan kijken. En dan nu Glamrock van Mark Bolan en T-Rex. Dit is Hot Love.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Liersesteenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
7: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 22.

Ja, hoe is die Johnny nog eigenlijk? Hè? We weten het nog steeds niet. Dat was El Dibadj, een solo-hit van deze man uit de Dibadj family van 40 jaar geleden. Zaterdagavond kan je om 19 uur aan het voetbalterrein van FC Geitbet vertrekken voor de Nacht van de Duisternis. Met een zaklamp verken je de wandelpaden voor een tocht tussen 4 en 8 kilometer. Dat is voor de liefhebbers om in het donker te gaan wandelen aanstaande zaterdag in en rond Geitbet. En dit duo won het Songfestival in 2000 voor Denemarken, als ik mij niet vergis. De Olsen Brothers en Fly on the Wings of Love.

Fly on the Wings of Love met de Olsen Brothers uit 2000. Om 8:45 beginnen de Rode Duivels aan hun vierde Nations League wedstrijd tegen Frankrijk in het Stade de France. En de opstelling van Van Bommel is toch een beetje verrassend. Een andere doelman bijvoorbeeld, niet Senne Lammes, maar wel Maarten van de Voort zal in het doel staan straks. De verdedigers zijn Castagne, Ngoy, Mechelen en Sijs. Op het middenveld Lavia, Raskin en Van Aken. En in de aanval Luque Bacchio, jawel, Romelu Lukaku en Moreira. En zoals geweten zijn De Bruyne en Tielemans geschorst. We zijn benieuwd. 8:45, de Duivels tegen Frankrijk. Zo, dit was het voor nu. Ik heb Irene Cara nog voor jullie met Flashdance, What a Feeling. Fijne maandagavond. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf eind volgend jaar rijden er in het weekend twee extra treinen tussen Leuven en Brussels Airport. Een jaar later rijden er ook meer treinen tussen Leuven en Hasselt. Dat maakt de NMBS bekend in het nieuwe vervoersplan dat tot eind 2029 loopt. Vanaf december 28 moet je sneller van Leuven naar Hasselt kunnen. Daarvoor zet de NMBS elk uur een extra trein in. Twee treinen stoppen alleen in Aarschot en Diest, de derde ook in Wezemaal, Langdorp, Testelt en Zichem. Vanaf december 27 komen er in het weekend ook twee extra treinen tussen Leuven en Brugge. Die rijden onder meer langs Brussels Airport en vertrekken rond 6 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds in Leuven. Tot slot werkt de NMBS ook verder aan de vernieuwing van het station van Tiene. In Diest en in Lande komen er weer extra parkeerplaatsen voor fietsen. Met de nieuwe module palliatieve zorg bij kinderen en neonaten wil Hogeschool PXL zorgverleners beter voorbereiden op complexe en ingrijpende zorgvragen. PXL is de eerste hogeschool in Vlaanderen die deze module lanceert. Elk jaar krijgen heel wat gezinnen de boodschap dat hun kind een levensverwoestende aandoening heeft. Het blijft een onderwerp waar de samenleving het moeilijk mee heeft. Palliatieve zorg voor kinderen en neonaten vraagt een specifieke behandeling en benadering waarin medische expertise hand in hand gaat met psychosociale ondersteuning, communicatie en aandacht. De module richt zich op zorgverleners die zich willen verdiepen in de zorg voor kinderen en hun gezinnen tijdens dit traject.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat relschoppers blokkeerden de straten en stichten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens de autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n drie kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun vierde wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
5: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen? Wel, hij kiest voor het eerste.
4: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van de Voort in de plaats van Senne Lammes. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
1: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Govaerts Groep.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
9: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
4: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, een aperitief met alcohol en nog heel wat, een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege 1 domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig, bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig, bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel Oost in de Antwerpse Kempen, dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. De snelweg is er nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. De man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen van 37 en 41 opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en het werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Luke Bakio bracht ons land 0-1 voor. Maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 goals van invaller Michael Olise. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Warmte.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nogthans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
4: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
3: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nogthans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
4: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
3: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden